wijs me uit. De pandemie ligt op een tijdje. We zat zijn laatste vinger is. Er is de rij in zich wel getrust. Is dat een blauwe nacht wie het?